we won't keep it on. The strangers. Kijk op, we staan de strangers. Hier staat het kostiepad. Het kostiepad doen we van de strangers even weg. Als ja, de key, kan dat ook simpel niet aan. Het is zo blond in oog. Als ja, nu ook weer niet aan. Als ja, lopen koers, dus kostiepad. Als ja, want Walter was om een jouw. Simpel, een leeuw. Die ga je nog. Als ja, nog een leeuw.